elke dag een klein verwond. Zuster Tink Tinkie, so fijn is sy, maar om haar pinkie draai sy my. Van saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verwond. Van saam met Carla wen ek grond, word elke dag een klein verwond.

0: Dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt vanochtend aangebied door pastoor John Gertse, verbonden aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u, ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus die nagmaal as 'n feesmaal. Ek gebruik dan 1 Kronieke

Mense soos Josiana die Reen, Leon Grop, Kaleidoskoop, Lisandra Winter, Len Miller en Liani Reynolds, wat deel uitmaak van die groep Musiek Soos Grond, en hier op RSG het ons nou geluister na Woordsom.

was laat, voor mij jouw boodschap bring, zou ik dit zing. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

0: yes.
1: Who can?
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees. Oh,

skyns na 2. Tot ziens. Lekker gewees om saam met jou te kuier vandag. Ons maak môre weer so op die donderdag in 360. Onthou vanaf vra bring.co.za. Verder is daar lekker video's en foto's en al wat die ding is op sosiale media by Martelies Brink en op Facebook Martelies Brink RSG. Heerlike middag verder. Hier is wat môre voorlê. Bly by ons die middag vir volvraal en dan is dit spitstyd. Tot ziens.

Seker een van hulle heel grootste treffers is Watershed, Indigo Girl, om en by die jaar 2000, wat het hulle, so te sê, wereldwijd, wel in Suid-Afrika en Europa tenminste, wel al Duitsland, baie bekend gemaak het. Dit was hierdie snit wat veroorsaak het, dat hulle toe in Europa gaan toer het. Maar, jy kan stem, wat een vat ons voor en toe, 45889, R50 per boodskap. Kyk nou na die SMS'e, maar kom ons speel eers vir jou, sê jy een van die bekendste instrumentale werke ooit.

0: regtig lyk.
1: Dion Meyring, hoe ek regtig lyk, ook een van Neil Diamond se groot treffers gehad, Sang Sang Blue. Ons gepraat van groot treffers, hier's Boney M wat ons neem tot by die 4 uur nuus.
2: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: Yes, this is the story of my baker, the meaning.

die afsettingskomitee en politieke partye teen. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00.

Dit dan Melody Gardeau met Morning Sun. Volgende luister ons na Novalia se betowerende klanke in Ebla.

Dit aan English Woman in New York hier uitgevoer deur Soul Cover Lounge. Larsa de Silla is volgende aan die beurt met Love Came Here.

Lasa de Sela met Love Came Here. En soos beloof vir Secret Garden ook deel van vanaand se speellys en jy kan nou luister na Appassionata.

De dansage Gainsbourg met Marie-Lou sous la neige. Volgende is die speelse en unieke klanke van Pomplamoose en hulle verwerking van Django Reinhardt se Dark Eyes.

Dark Eyes en deur Pomplamoes. Kom ons luister nou na instrumentale snit getiteld Caravan of Dreams. Dit word uitgevoer deur Peter White.

Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, het elkeen gewys dat die menslike stem kan net so vry wees en kreatief wees, soos enige instrument. Min mense het geweet dat Ella oorspronklik as danser aan Amateur Night by the Apollo theater wou deelneem, voordat sy dan op die laaste oomblik besluit het, kom ek sing eerder. Nou volgende kry ons twee kunstenaars wat jazz met eerlikheid, emosie en oortuiging gevul het. Niemand anders as Billie Holiday en Nina Simone, net hier op Jazz op RSG.

Jazz bly omdat elke geslag nuwe betekenis aan musiek gee. Nou Carmen McRae was bekend vir haar besonderse frasering, terwyl Dinah Washington moeiteloos tussen jazz, blues en populêre musiek beweeg het. Hulle invloed leef vandag nog voort.

0: RSG Chill met The Manhattan Transfer Java Jive, wat in die 40s bekend gemaak is deur The Ink Spots, en voor het was Smokey Robertson met Fly Me to the Moon.
1: Sal het die dochter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreida, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hier so, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sê maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie maar. Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
2: Wat 5 Saterdag. Breakfast met Derek op RSG.
3: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en dierkundige professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur professor Henk Geertsema behartig word. Wikus van der Merwe, wat gesê het hy is 'n boer, sê hy wil weet: Ek hoor gereeld dat insektdoders nie meer die gewenste uitwerking het nie. Is dit waar dat insekte gewoond raak daaraan? Of raak hulle net sterker soos die tyd aangaan?
1: Dag, sê luisteraars en Lise. Daar is verskeie redes waarom die gebruik van insektemiddels nie meer die gewenste uitwerking het nie. Dit kan te wyte wees aan die verkeerde middel, ondoeltreffende werking as gevolg van verkeerde menging, veroudering of opberging of deur herhaalde toediening van een enkele insektemiddel met die gevolg van weerstand teen die middel deur 'n bepaalde insek. Weerstand is 'n teenkrag of blokkering van, in die geval van elektrisiteit, 'n normale stroomvloei. Wanneer die geblokkeer word, praat ons van weerstand. 'N paar voorbeelde van gevalle waar insekte wisselende mates van weerstand teen ongunstige toestande, soos met die gebruik van omgevingstoestande op insektemiddels vertoon. Alle insektemiddels het een doel om een of ander aspek van insekse fysiologie, soos sy asemhaling, spysvertering en voortplanting vermoë so te benadeel, dat die insek na en met toediening moet of sal sterf. Insekte se asemhaling kan hier verskillende middels, soos paraffien, wat een ondeurdringbare laagje op waterse oppervlakte vorm, wat dan gebruik word om bijvoorbeeld muskietlarwes wat in water leef en na die oppervlakte moet kom om asemtaal te versmoor. Soortgelyk word berookingsmiddels in silo's volgestoorde graan gebruik om insekte wat in die graan voorkom te dood. Voordat die berookingsmiddel in die graanvloei gebruik word, word die atmosfeer in die silo eers met koolsuurgas gevul. Dit veroorsaak dat die insek, indien aanwesig in die graan, sy asemhalingsopeninge groot oopgemaak word. Nou volg die berookingsmiddel, wat maklik deur die vergrote asemhalingsopeninge in die insek indring en die insek dood. Insekte is almal kortbloedig en is baie afhanklik van die direkte temperatuur van die omgeving om te kan funksioneer. Wanneer die temperatuur daal, vertraag die funksionering van die insek self en met temperatuur by en onder vriespunt kan die insek sterf. Maar nie alle insekte word nadelig geraak deur uiterste koue nie. Die bloed van insekte bestaan in water, bloedselle, maar ook 'n groot hoeveelheid opgeloste soute. Die bloed sal dus nie vries by lae temperature nie, maar veroorsaak wel dat die lewensfunksies uitermate vertraag word. Op die manier oorleef baie insekte koue toestande. Muskiete in die poolgebiede vries soos blokkies ys, maar sodra toestande gunstig raak, ontdooi die insek en gaan aan. Die dennepaal oogmotsrusvers in die Weskaap kom voor in die koue wintermaande en raak soms bevries tot so mate dat mens die rusper wanneer gevries kan breek. Met die verskyning van die son warm die rusper op en gaan met sy te lewe. Wanneer die temperatuur bo 50 grade Celsius styg, gaan meeste insekte dood weens uitdroging. Toch kan mure, wat experimenteel in 'n mikrogolfoon verwarm is, kort periodes oorleef. Mens vermoed dikwels dat museumkevers in 'n persiese wolmat voorkom. Die beste manier is om die mat 1 of 2 keer per jaar aan die onderkant met die aerosol te behandel om skade te voorkom. Maar as tekens van die skade voorkom, kan die kleiner mat toegedraai in 'n plastiese sak vir 10 dae in 'n vrieskas gehou word om die larwes te dood. Deur die gebruik van sintetiese dierhormoon word vervulling verhoed en kan die insek nie verder groei en sterf. Voordat ons bepaal by die ontwikkeling van weerstand teen insekte ons by insekte. In eerste plek bestaan insektemiddels uit 'n wye reeks van chemiese bestanddele. Breedweg word insektemiddels ingedeel of geklassifiseer as organokloormiddels, organofosfate, carbaryle, piretroïde of nicotiensuurderivate. Elkeen van die groepe werk op verskillende maniere by insekte. Die meeste middels, soos die organokloor en organofosformiddels, is in gebruik sit die middel 20ste eeuw en het werk op die oordrag van senuweimpulsie by insekte. Die proces vind ook by die mens plaas en veroorzaak dikwels soortgelyke symptome as by insekte, soos beverasie. Die senuweesysteem is by alle diere die belangrikste systeem, want het reguleer alle fysiologiese prosesse in die lichaam. Op dit nou by die kleinste insek is of die grootste olifant. Dit is dan ook nie verbasend dat van die middels, soos paratium, juist voor die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is as een biologische wapen tegen die mens, wat gelukkig nooit sodanig gebruik is. Die oordrag van senuweimpulse gebeur in stappen. Die senuweesysteem bestaan uit talle vesels, die axons en die dendriete, wat met elkaar in verbinding is in een synaps. Wanneer pijn gevoel word, word die pijnprikkel via die senuweesysteem naar die brein gestuur, vir die reaksie dan weer na een speerstuur om die prikkel op te hef. Een synaps is een verbindingsruimte tussen een axon en een dendriet. Op sy beurt is die dendriet weer in verbinding met een axon. Die axon skakel met die dendriet door middel van die synaps, die ruimte, en so word die prikkel kettingsgewys oorgedra allangs die sinne vanaf die oorsprong van die prikkel tot by die spier wat op die prikkel reageer. Die proces van prikkeloordrag is normaal by alle diere, maar kan versteur word door oorstimuleren, wanneer die prikkel tydens oordrag bly vasthak. By die mens byvoorbeeld, ontwikkel met oordadige blootstelling aan een insektemiddel, een onbeheerbare vibrasie van die hande of ander lichaamsdele, omdat die prikkel in die synaps bly vaststeek. Die synapsruimte is gevul met vloeistof, wat die enzym acetylcholesterase bevat. In die synapsruimte is daar ook een proteïn, choline, en een suur, azijnsuur. Normaalweg, in die afwezigheid van die prikkel, is die choline, azijnsuur en cholinesterase in een stabiele toestand onrustig. Maar zodra een prikkel, een elektronische verstoring, verskyn, combineer die choline met die azijnsuur en dra die prikkel oor. Sodra die oorgedra is, verbreed die combinatie as gevolg van die werking van die enzym cholinesterase. Al die voorbeelde dek die begrip van weerstand wat by insekte teen baie middels ontwikkel, met die gevolg dat die middels nie verder actief is nie of verder gebruik kan of gaan word. Nou, hoe ontwikkel weerstand? Weerstand teen bepaalde insektmiddels geskiet wanneer diezelfde middel gereeld en op groot skaal soos landboubedrywighede teen insekte gebruik word. Die middels wat in die huis en huistuin gebruik word, redelijk actief en ontwikkel min weerstand by insekte. Populaties is groep individuen wat gemeenskaplike eienskappe deel, bijvoorbeeld een swerm sprinkane. Sprinkane tree gereeld op en verskyn gewoonlik as 'n plaag in 'n bepaalde seisoen op 'n bepaalde gewas. As voorbeeld gebruik ons die populasie van die mens om aan te toon hoe sekere eienskappe, bijvoorbeeld lengte van volwassenes, in 'n menspopulasie verdeel is. Hopelik het u 'n stukkie papier en potlood of pen by die hand. Trek een horisontale lijn op die papier en nommer die begin van die lijn met de 1 en die einde van die lijn met 100. Teken een lijn net so lang, maar dan kloksgewys met die hoogste punt van die boog en die middel op punt 50. U het nou een ruimte geskep tussen die gebuigde lijn en die plat horizontale lijn. Die horizontale lijn is gemerkt met de 1 en op die einde van die lijn met 100. Deel die lijn roofweg in 4 gelijke dele, dus by 0, 25, 50 en 75. Die grootste bolvormige ruimte hoort tussen die 25 en 75 merk te wees. Neem nou het denkbeeld van die lengte van 100 volwassen mensen. Volgens Google is de gemiddelde lengte van die mensen in Zuid-Afrika 169 centimeter voor mans en 158 voor vrouwens. Een gemiddelde dus rond die 165 centimeter. Dit is de hoogste punt van ons boog of klok op merk 50. Weerskant van die punt is dan nou een afname en lengte naar links 7 af 100 centimeter bij punt 25, wat stijgt naar de 165 of 50 merk. Net zo is aan de rechterkant zijn eindpunt lengte van 200 centimeter bij punt 75. Dat is een afdaling van die bovenste lijn. U hebt nou die volwassen menspopulatie zijn lengtes bepaald van 100 tot 200 centimeter lengte met de grootste concentratie tussen die 25 en 75 punten. Dus de kans om een volwassene aan te treffen met een lengte rond 160 centimeter is de grootste hier. Hier zodoende die populatie in drie delen aangedeeld. Zeg maar die dwergjes, die normale gewilde lengte en die reuzen. Ignoreer nou die mensen lengtes en zit in die plek daarvan insecten met een laag en gemiddelde weerstand die een bepaalde insectenmiddel onder die populatie curve. Dus van punt 0 tot 75. Dit is die insecten wat makkelijk gedood wordt door de insectenmiddel. Wat oorblij is de insectpopulatie van de punt 75 tot 100, wat niet geredelijk door de insectenmiddel geraakt wordt als gevolg van inherente weerstand. Dit is helle, wat dan een volgende generatie vormt met een verhoogde weerstand in de insectdoder. Die populatie selecteert op die manier weerstandigheid bij insectdoders. Met elke volgende generatie verhoogt die weerstand tot zo'n mate dat die middel dit niet meer werkt. De giftigheid van de insectenmiddel wordt aangeduid door een LD. LD staat voor letale dosis. Gewoonlijk wordt naar de LD van de gemiddelde populatie als de LD 50 verwijst. Dus die populatie tussen die 25 en 75 punten. Maar wat is die letale dosis en hoe verschilt het tussen insectenmiddels? Die letale dosis verschijnt naar de hoeveelheid van die middel wat voor die gemiddelde mens dodelijk kan wees en wordt uitgedrukt als x milligram per kilogram lichaamsgewicht. Parathion, zijn LD50 is 3 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Vergelijk cyaniet, zijn LD50 is 3. Tafelzout, zijn LD50 is 3000. Dus 3000 milligram per kilogram zout aan inname is in de meeste gevallen dodelijk. Vergelijk hier manathion, een insectenmiddel in algemeen gebruik, zijn LD50 is ook 3000. De meeste insectenmiddels wat gebruikt wordt, CLD50, wisselt rond de 400 merk. Giftig, maar niet oormatig giftig niet, mits in voorschriften en voorzorgmiddels bij de gebruik van een middel gevolgd wordt. In de vorige regeringsbedeling heeft de Navorsingsinstituut voor Plantbescherming een jaarlijkse publicatie vrijgesteld wat alle insectenmiddels, zwam- en onkruiddoders gelijst met de handel afname, giftigheid, doelinsecten of planten, verdunnings, voorzorgmaatregels en die smeren op een vergelijkende basis. Die publicatie is vanzelfsprekend gestaakt in zijn gebrek aan kundigheid en die gebruiker nu staat maken op die advies van het plaatselijke verkoopsagent. Dit zal natuurlijk een voorkeurproduct aanbevelen wat niet altijd wat werking betreft mededingend is met andere vervaardigers producten niet. Ook zal verschaffers een pamflet samenstellen wat alle producten specifiek adverteert, beperkt dus de kleinste keuze van aankoop. Dit is dan zover weerstand bij insectenmiddels betreft. En om die praatje af te sluiten, genooi ik u, de luisteraars, of my vrae te stuur wat ek hooplik sal kan hanteer. Tot dan. Dankie vir die tyd.
0: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Volgende gaan professor Louis de Pree aan die woord wees.
2: Ons hanteer vandag 'n vraag van Andre van Wyk van Bloemfontein. Andre skryf dat daar reptiele in die see voorkom, maar dan wil Andre weet of daar amfibieërs in die see voorkom. Nou, soos Andre tereg noem, kry ons reptiele wat in die marine omgewing voorkom en wel van al die bekende reptielordes, naamlik seeskilpaaie, die akedisagtiges soos byvoorbeeld die iguanas van die Galapagos eilande. Ons kry seeslange wat gereeld hier by ons by die kus uitspoel en dan natuurlik die soutwaterkrokodille van Noord-Australië. Nou die vierde reptielorde is die Rhynchocephalia, die Tuatara van Nieu-Seeland. En hy kom op die eilande daarvoor. Nou, Andre, as 'n reël kry ons nie amfibieërs in die marine omgewing nie. Maar soos dit nou maar in die natuur gaan, is daar byna altyd een of ander uitsondering wat hierdie reël toets. Die sogenaamde crab-eating frog, Phaeacervaia carcrivora, wat in Suidoos-Asië voorkom, leef in die Maghlietmorasse, of natuurlik die mangrove-morasse, en sy stapelvoedsel is juis seekrappe, wat hy in hierdie morasse vang. Hy leef dus nie in die see nie, maar wel in hierdie brakwater. Nou, nader aan die huis het ek al in die Tsitsikamakus 'n brons blikslaanertjies, die Cacosternum nanum, in waterpoele letterlik net bo die hoogwatermerk gehoor en versamel. Hulle is dus nou nie in die seewater nie, maar beslis in water wat aan die brakkant is. So het ek ook sandpaddas in die Rimfasmaak gebied gevang, wat in poele voorkom het waar die water regtig baie brak was. In 'n oorsig artikel wat so 'n paar jaar gelede in 'n gesaghebende vaktydskrif Herpetological Monographs verskyn het, het die outeurs gerapporteer oor hulle literatuurstudie wat aangetoon het dat daar al in die geskiedenis 144 spesies amfibieërs gerapporteer is wat in brakomgewings gevind is. Maar waarom is reptiele in die see en nie amfibieërs nie? Nou vir die antwoord moet ons kyk na die vel en ook die voorplanting van die twee diergroepe. Reptiele was die eerste groep werweldiere wat volwaardig landlewend was. Nou, die eerste vertebrate wat op land uitbeweeg het, was wel die amfibieërs, maar hulle was nog gebonde aan die water en hulle moes die hele tyd teruggaan. Die reptiele daarenteen was volwaardig landlewend. En wat hierdie en die eienskappe wat dit bewerkstellig het, wat die reptiele in staat gestel het om ten volle op land uit te beweeg, was daardie taai vel wat bedek is met skubbe, wat die dier beskerm teen uitdroging, dehydrasie, maar ook teen fisiese beserings. Die tweede eienskap wat reptiele in staat gestel het om op land te oorleef, was die ontwikkeling van 'n eier, ons noem dit 'n amnioot eier, met 'n leeragtige of 'n kalkagtige dop, wat in droë omstandighede kan ontwikkel. Hierdie beskermende vel is dan die sleutelfaktor waarom sommige reptiele in die see kan leef. Maar hierdie marine reptiele moet steeds na die land terugkeer om voort te plant en eiers te lê. Nou, amfibieër voorouers kom uit varswatermere uit en nie uit die see uit nie. En die eerste werklike amfibieër was 'n dier met die naam van Ichthyostega. Nou, die dier was so ongeveer seker 2 meter of bietjie langer, bietjie soos 'n lekkerwand gelyk, met 4 ewe lang ledemate of pote en hy het 'n lang stert gehad. Nou, hierdie eerste forme het almal uitgesterf, sal ons sê genadiglik het hulle uitgesterf, want hulle was nou nie baie mooi nie, En ons het vandag baie mooi fossiele getuienis van die forme wat uitgesterf het, wat ons in staat stel om baie af te lei van hoe hulle geleef het en hoe hulle gelyk het. Nou, uit hierdie vroeë amfibieërs het drie meer moderne amfibieërordes ontstaan, en dis die drie wat ons vandag nog kry, naamlik paddas, salamanders en dan die pootlose wurmamfibieërs. Al drie groepe amfibieërs het 'n klam, sagte, kleurryke vel. Hulle absorbeer water en soutte, maar so ook suurstof direk deur die vel. In die marine omgewing sal die soutwater eenvoudig alle vog uit die liggaam van 'n amfibieër onttrek, wat sal lei tot 'n fatale dehydrasie. Nou, in die natuur is daar altyd 'n neiging na ewewig, 'n homeostase. Dis 'n neiging om die soutbalans binne en buite die dier dieselfde te kry, in ewewig te kry. Wat natuurlik vir visse en voëls wat leef van seekos of wat leef in 'n marine omgewing groot uitdagings bied. Nou hierdie diere het almal meganismes om die soutbalans te beheer. Nou wanneer ons biltong maak, strooi ons 'n oormaat sout op die nat vleis. Aan die een kant keer die sout verrotting deurdat sout bakterieë dood, maar die sout trek ook vog uit die vleis uit, en dit help met die drogingsproses. Nou, as paddas in die see sou swem, sal hulle, soos biltonge, al hulle vog verloor het. Verder kry amfibieërs 'n deel van hul suurstof direk deur die vel. Maar hulle haal natuurlik met longe asem, maar ons kry nog steeds hierdie velrespirasie. Suurstof diffundeer deur die klam vel, en dit word dan deur die bloed in die dier opgeneem en verder vervoer. 'N Soute omgewing sou hierdie vorm van respirasie ernstig belemmer. En in die derde plek, anders as reptiele wat eiers op land lê, broei amfibieërs in 'n klam omgewing, en die oorgrote meerderheid lê eiers direk in die water waar die eiers ontwikkel en oorsprong gee aan 'n larvale stadium, natuurlik die paddavis. Nou, in soutwater sou eiers onmiddellik gedehydreer het en doodgegaan het.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.